Staat er 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online. Het blijft droog.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Vlaamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Radio Jij en Day. Jij en Day.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

Nog van groep 8, toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

nog van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: De nacht van JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: Elke vrijdag begint je weekend op Radio JND. De 30 grootste hits van dit moment op een rij. In de JN30. Wie stijgt? Wie daalt? En wie staat deze week op nummer 1? Koen van der Vorst telt ze met je af. Vrijdag van 3 tot 6. De JN30. Alleen. Op Radio JND.
1: Op Radio JND.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De nacht van JND.

trots. Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
2: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
3: Het is vrijdag 1:30. Ik hou het voor gezien. Ik heb de hele week gewerkt. En mijn centen weer verdiend. Ik heb een Donnie bij me. Een hele goede vriend. Maar grap, ga je mee of niet?

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer opengaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal opengaan. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.
1: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: JND. JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even Tot Hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.

0: J&D Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Jeffrey Heze.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: douche eruit.
1: Bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
3: De bouw.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Container.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne 6 kilometer file, de vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Ben je ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
8: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
9: ABN. Met de M van Magnifiek.
10: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
11: Kijk nou, de Reddelo!
12: Die gaat weer een vloertje leggen.
13: Ja.

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Het Mazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: mis het niet en scoor nu jouw tickets op jndwinterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie

0: laten mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: keukentafels, schoorsteenkappen, De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Zuurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade. Rebirth.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: Vrijdagochtend. De vrijdagochtend die de geschiedenisboeken ingaat als de 9e oktober 2026. Keetje, van harte welkom bij de ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

comfortabele voor je nek, zeg ik altijd maar. Hey, vandaag is het level 1797. Het is de zevende jaargang, nummer 30 van de J&D Ochtendshow. En tot 10 uur deze ochtend, wat zeg ik, tot 9 uur deze ochtend, zullen wij achter de prezels gaan geven. Hey, wat mag je allemaal gaan verwachten? Nou, in ieder geval een speciale editie van de J&D Weekendmix. Iets na 8:30. Waarom is deze speciaal? Nou, het wordt een speciale Oktoberfest-editie. Zo heeft Willem de Wijs mij hoogstpersoonlijk beloofd.

We hebben de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren. En ook deze ochtend worden kosten nog moeite bespaard. De IT-afdeling die is de hele dag wakker geweest om het maar weer te kunnen realiseren. En dan heb ik het natuurlijk over het openzetten van onze inbox. Speciaal voor jou als Radio JND-luisteraar. Kom erop, laat mij maar weten. Wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag op deze vrijdag allemaal sjouwen? En laat het tot mij komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je overal, overal op deze wereld op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app op je telefoon hebt staan, ja, dan kun je chatten met de studio. Dan zit je op de eerste rij. Mocht je de app niet hebben, heel snel downloaden. Of anders de WhatsApp gebruiken. 085 760 9936.

0: naar de Efteling en RKC Waalwijk. Het grootste exportproduct van de Langstraat.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Ik heb het over Jeroen van Zelst. Nou ja, met grote, in letterlijke zin valt het tegenwoordig wel mee. Want er is tegenwoordig een stukje minder Jeroen. Maar jij als ochtendshowstrijder begrijpt de strekking, toch? Jeroen van Zelst dus. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. En daarvoor draaiden wij de legendarische Queen met Crazy Little Thing. Cold Love. Hey, even een snelle blik in onze inbox. Even zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. Hashtagjes blijft deze stuur aan ons. Hashtag JND staat aan. Vervolgens de plaatsnaam dat je op dit moment bivakkeert. En de vrijdag viert. En app dat eventjes door. Afgelopen half uur kregen we appjes onder andere vanuit Oosteind. Berk en Donk zou waarschijnlijk Bekendonk moeten zijn, denk ik zo. Volkel staat hij ook aan. Mark Paulides stuurde een appje vanuit Berkel en Schot. En verder staat JND aan in Heeswijk Dinter. Goorle, Hank aan de A27. En in Zundert staat hij ook aan. Hey, bakkertje hier. Goedemorgen vanuit Sint-Oederode. Wij hebben jullie hier in de mancave van bouwbedrijf Hendricks altijd aanstaan. Groet van de Roon Boomstra. Karin Wachwals, het Rukve, die wenst ons en de luisteraars van JND op deze vrijdag een bijzonder goede morgen. En alvast een verdomd fijn weekend. En dan Benno de Badmeester en Ramon van Schaik, die luisteren op de Steiger in Helmond. Het is weer vrijdag, zo schrijven ze me. Vanmiddag kibbeling vrijdag tijdens de schaft hier. Nou. Alvast een smakelijke lunch toegewenst, mensen al daar. Dan de knapste loodgieter van Breeman. Die is aan de slag in Spijkenisse en hij heeft geen hoogtevrees. Want hij is op dit moment druk bezig vanaf de 19e verdieping van een appartement in aanbouw. En dat is het laatste appje wat we even mee gaan nemen in dit blok. En dat appje dat is afkomstig van Ferry van Tilburg. Die schrijft vandaag een deurtje plaatsen. Terwijl JND hartstikke aanstaat.
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. J&D Verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Plaspoelpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Prielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hallo, waar gaan we heen met...

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
3: Kom over de brug en maak die stap.
2: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
3: Kijk op debrug.eu.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
4: Info op paintproject.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
7: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: Sven Versteeg samen met de Likke Pijp en de Blikkerdag.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het 10 minuten over 7:30 geworden. De ochtendshow voor vrijdag, de 9e oktober 2026. Ja, als je buiten komt, dan merk je dat van de zomer, die aan het begin van deze week nog heerste, wat zeg ik, tot afgelopen woensdag nog gewoon tussen ons aanwezig was, helemaal is verdwenen, helemaal met de noordenzon is vertrokken. Maar goed, er zijn ook positieve berichten. Het is deze dag nog door en dan is het weer weekend. Genieten van de twee ultieme vrije dagen. De zaterdag en de zondag. Hoe vind je dat idee? Fijn toch? En om dat te vieren hebben we straks over een uur natuurlijk de J&D Weekendmix. Met de beste party-dj die ons landje rijk is. Willem de Wijs. En vandaag is hij er met een speciale Oktoberfest-editie van de J&D Weekendmix. Dus Oktoberfans, Oktoberfest-fans. Opgelet voor zometeen dus. We hebben ook Paul van Oosterhout met 3 vette weekendtips. En komende zondag in Café Den Braai, dan is het vanaf 3:00 middags feest. Den Braai live met onder andere Jack van Raamsdonk, Ferry de Lits, José en ook vele, vele anderen. Als je daarbij wil zijn, dan is het eventjes zaak dat je Den Braai appt naar de studio. Dat kan via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. En ergens in deze ochtendshow gaan we met iemand bellen en we gaan hem of haar blij maken met een setje van 4 toegangskaarten. Kijk even je agenda. Heb je zondag niks te doen? Dan is het zeer zeker de moeite waard dat je eventjes Braai appt naar de studio. Braai met de B van Bertus dus. Via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936.

Afgelopen dinsdagavond waren zij nog te gast bij onze Johan. Tijdens de dinsdagavond van J&D. Ik heb het over Marloes Oosting samen met Frank van Etten. En je hoorde de single van hen zojuist voorbij komen. Ik weet niet waarom. En daarvoor draaiden wij Henk Dissel. Met het prachtige bijna al hier in de Radio J&D ochtendshow. Ja, ik had het dus juist al over het weer. Eerst nog wel even een tikkeltje vooral ten opzichte van afgelopen woensdag. Als het erover gaat, op dit moment buiten, hier in Best, bij de studio, is het zo'n 9 graden. Vandaag zal het niet warmer worden dan een graad of 14. Kan er helaas ook niks te doen. Hier en daar zal er een buitje vallen. Dezelfde vlieger gaat ook morgen op. Morgen zelfs nog iets meer kans op regen. Temperatuur rond een graad of 14. En datzelfde verhaal kunnen we gewoon kopiëren richting komende zondag. Ook dan 14 graden. En er is de hele dag eigenlijk wel kans op wat regen. Dus zonder paraplu van huis gaan komend weekend. Ik zal het bij deze niet adviseren.

zo lang geleden stond hij op Mainstage poppodium 013. Ik heb het over Sander Kwarten. Je hoorde hem met Waarom leef je nog in mijn hoofd. Als een van de laatste platen voor wat betreft deze ochtendshow. Het eerste uur. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we sowieso bekendmaken wie we komende zondag op onze kosten richting Vlijmen gaan sturen. Café Den Braai, Den Braai Live. Je kunt daar helemaal bij zijn als je wil. En jij niet alleen. Je kunt samen gaan met nog 3 anderen. Ik heb hier namelijk een stapeltje met 4 toegangskaarten liggen. En ga dan onder andere genieten van Ferry de Lits, Jack van Raamsdonk, José en nog vele, vele anderen die de acte présence gaan geven. Je kunt erbij zijn. Even Braai appen naar de studio. Braai met de B van Bertus. En doe dat via de app van JND of de WhatsApp. Verder natuurlijk ook nog leuke dingen. Iets na 8:30. We hebben de JND Weekendmix. Willem de Wijs. In de Oktoberfeststijl heeft hij ons beloofd. We hebben 3 vette weekendtips. We duiken de geschiedenisboeken in. En we hebben fijne muziek om de vrijdagochtend te vieren.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. En de realityserie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: Solutions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Een hele goede morgen.
5: J&D. Willem Bakker.
4: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Met zometeen Corrie Konings. Maar eerst zijn hier Samuel Welten en de bankzitters. Hey, yeah.

Konings, er hangt iets in de lucht. En jawel, zij is erbij op de 21ste november. Het J&D Winterfestival. En voor Connie Konings raden we samen wel te samen met de bankzitters uitslopen. Goedemorgen, ik heet je van harte welkom bij uur nummer 2 van de J&D Ochtendshow. Op deze vrijdag de 9e oktober 2026. Ja, en wat een consternatie gisteravond in de Tweede Kamer, hè? Gisteren moesten alle 150 Kamerleden hals over kop terugkeren naar ons parlement. En dat ze eerder allemaal naar huis waren gegaan. Want gisteravond laat om 11 uur was er een stemming. Een hele belangrijke stemming. En dan denk je van, zal dat gegaan hebben over, ik noem maar iets, de hoge benzineprijzen, de hoge brandstofprijzen en mensen die dat amper nog kunnen betalen. Nee, daar ging het niet over. Ging het over de dreigende taal van de minister van Defensie richting de Russen. Hè? Die de Russen toch wel serieus hebben genomen. En we nu op staande voet met oorlog leven met het werelds grootste atoombom. Nee, ook daarvoor werd de Tweede Kamer niet teruggeroepen. Nee, ze werden teruggeroepen vanwege het hijsen van de regenboogvlag komende zondag op het gebouw van de Tweede Kamer. Ja, waardoor krijgen mensen 0,0 vertrouwen in de politiek. Ja, door zulke dingen, zeg maar. Maar goed, laten we dat terzijde schuiven. Laten we ons bezighouden met de fijne dingen des levens. Het is vrijdag, dat betekent dat het bijna weekend is. We moeten onszelf nog door deze dag heen zien te wurmen. En dan mogen we weer gaan genieten van 2 ultieme vrije dagen. De zaterdag en de zondag. En we gaan het zo meteen vieren dat het bijna weekend is met de J&D Weekendmix. Met Willem de Wijs. Gaat iets de 8:30 gebeuren. We hebben ook Paul van Oosterhout met 3 hele vette weekendtips vandaag. We hebben fijne muziek dus. En ik heb hier nog een stapeltje met 3 toegangskaarten liggen. Voor Den Braai Live komende zondag. Wil je daar op onze kosten naartoe? Dan kan dat. Dan is het eventjes een zaak dat je het woordje Braai app naar de studio. Braai met de B van Bertus. Doe dat via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? In de ochtendshow van Radio JND.
1: We werpen een blik in de JND inbox.
0: En daarvoor een naamgenoot van me, Els Bakker, samen met Jan-Man. De sleutel van mijn hart. Hey, we gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van JND en op de WhatsApp? Aan berichten pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Dus kregen wij het afgelopen uur appjes. Onder andere vanuit Nieuw-Vossenmeer. JND is er ook aan in Rosmalen in Hapert. Mensen die meeschrijven Hapert. Dat is met een T op het einde. Bokstol in Gorkum in Nispe. En bij de mensen met groene vingers van Gerbert Vossenberg Tuinplanten BV in Helvoort staat hij ook aan. Verder staat JND aan in Zwijndrecht. Kuik en last but not least hier om de hoek in het prachtige Zon en Breugel. Dan Patrick Brouwers luistert in de werkbus. Hij is met werkmaat Henk de Whisky Tank vanuit Waalwijk onderweg naar Herwijnen. Koffie in bekers op het dashboard. Een zware vanille peuk. En de radio op bakkertje van JND. Nou, succes en sterkte deze laatste werkdag, heren. Onderweg daar naar Herwijnen. Dan Yvonne Bouwman van de Hatert. Die groet haar collega's bij de rechtglasservice in Den Bosch. En de specieambtenaren van Charles Kramer en Rolf de Goudbouw staan op eenzame hoogte hun dingetje te doen in Eindhoven. En dan nog Matt de Visser uit Valkenswaard. Die is er ook gezellig bij op deze vrijdagochtend. Hey, we gaan even een telefoontje plegen.
1: De JND Inbox.
0: En dat allemaal vanwege komende zondag. Dan is er Den Braai live in Vlijmen. We gaan bellen met Bertje.
2: Goedemorgen, bakketje, mijn Bertje uit Vught.
0: Hey, goedemorgen, Bert.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij had Den Braai met de B van Bertje geappt.
2: Ja, de B van Bertje, ja. Ja, de B Den Braai.
0: Ja. Jij hebt interesse om daar naartoe te gaan?
2: Ja hoor, zeker weten.
0: Hey, dan heb ik prachtig nieuws voor jou, Bert. Want we gaan jou daar naartoe sturen.
2: Ah, dat is mooi.
0: Jij kunt onder andere gaan genieten. Hou je eigen vast van Charel. José, Ferry Trits.
2: Oké.
0: En Jack van Raamsdonk.
2: Jackie, ja, ken ik ook.
0: Ja, en ook vele, vele andere namen, man. Hey, veel plezier komende zondag.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, weet je wie je mee gaat nemen?
2: Sowieso mijn vriendin en die andere twee. Ja, ik zal zo wel de appies krijgen die mee willen.
0: Oké, dan wens ik jou deze. Veel plezier zondag, man.
2: Ja, kijk eens, dankjewel.
0: En doe ze de groeten daar van ons.
2: Dat doe ik. En jullie nog een fijne uitzending en een fijn weekend alvast.
0: En jij ook alvast een fijn weekend, Bert.
2: Goed zo, dankjewel. Hoi, hoi.
3: Willem Bakker maakt je wakker in de JND Ochtendshow.
4: Dat is wel mooi.

vliegen, vind ik vast aan het vliegen.

0: je eruit, kozijntje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Mooi, ja.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl.
6: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
7: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
6: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
8: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
6: Werken bij vanboksmeer.nl.
9: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
10: Dommel 18, grill en bar.
11: J&D Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
15: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
16: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
17: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
16: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
17: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
18: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegelzetters.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: Tegelhalbrabant.nl.
3: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: kort samen met Busy en Gap. En daarmee is het iets na 8:30 geworden. De ochtendshow. Het laatste half uur. En in dat laatste half uur zo meteen uiteraard de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 9e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook een paar mooie, illustere namen op de verjaardagskalender staan. En zoals je van ons gewend bent, gaan we even wat tipjes van de sluier optellen. Jarig onder andere de actrice achter Hedwig Harmsen. Die een rol speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden. Wie zou dat zijn geweest ook alweer? Dan is er een oud jurylid van Idols jarig. Die dikke, weet je wel. En over juryleden gesproken. Kijk wel eens naar de Vlaamse editie van De Slimste Mens. Er zit af en toe wel eens een overjarige hippie in die jury. De man in kwestie is toch wel een bekend schrijver in Vlaanderen en in Nederland. En die is ook jarig vandaag. Hoe oud zou hij worden? En verder is er een oud omroeper van de AVRO jarig. Dat deed hij eind jaren 70, begin jaren 80. En hij presenteerde voor RTL 4 in de beginjaren het legendarische programma Rad van Fortuin. De man in kwestie heet Hans van Voren, maar hoe heet hij van achteren? Dat hoor je allemaal zo bij ons in de ochtendshow.
1: De J&D Ochtendshow. De uitgaanstips van onsbrabant.com.
0: Maar eerst gaan we overschakelen naar de burelen van onsbrabant.com. Daar zit onze Paul. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Dit weekend kun je het hele weekend genieten in Elzout van het Oktoberfest. Met optredens van onder andere René Schuurmans, Otto Wunderbar en Doeter Thijs en Thomas. In Boerdonk wordt het truck- en tractorpooling seizoen afgesloten met Trekkertrek Boerdonk. Twee dagen lang is het spektakel op de banen. En op zaterdagavond wordt het ook afgesloten met feest in de tent met onder andere Pap en Pudding, Jannes, Snorbolkes, Outsiders en Amar. En tot slot, op de zondag kun je gaan genieten van de autocross in Dumour. Daar strijden verschillende coureurs op de baan. En allemaal om de prijs mee naar huis te nemen. Dit en nog veel meer tips vind je in onze agenda op onsbrabant.com.
0: Tot zover onze Paul. En volgende week dan is hij er weer.
1: De J&D Weekend Mix.
0: En toen was het er weer tijd voor. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. En met dat lekkers bedoelen we natuurlijk het weekend. Het gaat een speciale editie worden vandaag. Zo heeft hij ons beloofd. Een speciale Oktoberfest editie. Strijders, hier is de beste party DJ van Nederland, Willem de Wijs, met de J&D Weekend Mix.
1: De start van je weekend. Dit is de Radio J&D Weekend Mix.

0: JND Weekendmix met Willem de Wijs terugluisteren? Ga naar radiojnd.nl/weekendmix.
1: Ja, dat was hij weer. De JND Weekendmix met de beste party-dj van heel Nederland. Willem de Wijs, en je hoorde dus de speciale Oktoberfest-editie. En wil je hem naluisteren? Je hoorde het zojuist al. Via de nieuwe website van Radio JND is het mogelijk. Kun je hem heel het weekend aanzetten. Maar bijvoorbeeld ook aanstaande maandag. Als je even geen zin in de werkweek hebt, dan zet je van binnen alles in jezelf terug naar de vrijdag, zeg maar. De JND Weekendmix. Hey, we hebben het geschiedenisboek opengeslagen op de bladzijde van vandaag. We gaan s'avonds zien, lezen en beleven. Wat de 9e oktober ons heeft gebracht. Nou, bijvoorbeeld in 1967. Toen was het allereerste blote op de Nederlandse televisie te zien. Phil Bloem die poseerde toen naakt in het VPRO-programma Hoepla. En dan in 2022. Max Verstappen die won toen de Grand Prix van Japan en behaalde daardoor zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Dat was dus in 2022, 4 jaar geleden. Verder is 9 oktober de geboortedag van de in 1980 geboren Beatle John Lennon. Bij leven en welzijn had hij vandaag 86 jaar geworden. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Hans van de Tocht tegen. Ooit omroeper bij de AVRO. Later quizmaster bij RTL 4. Van de legendarische quiz Rad van Fortuin. Hans van de Tocht, hij viert vandaag zijn 79ste verjaardag. Herman Brusselmans, die is ook jarig. De Vlaamse auteur. In Nederland anonu bekend om zijn rol in de jury van de Vlaamse editie van De Slimste Mens. Herman Brusselmans die viert vandaag zijn 69ste verjaardag. Henk Jansbits is ook jarig. Talentscout, jurylid Idols. 65 jaar wordt hij vandaag. En Georgina Verbaan, de actrice. Zij debuteerde in 1997 als Hedwig Harmsen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Georgina Verbaan. Zij wordt vandaag 97.

0: De grote vraag is, is dit tweetal Numidia en John West in staat om vanmiddag Rutger van Barneveld van de eerste plaats af te stoten in onze JN30? Met Habibi. Ja, ik kan deze vraag niet beantwoorden. Er is één iemand die dat wel kan en dat is Koen van der Vorst. En die gaat dat vanmiddag doen tussen 3 en 6. Hé, maar eventjes iets heel anders. Op dit moment heb ik aan de telefoon Mirella. Goedemorgen, Mirella.
1: Goedemorgen.
0: Hé, Mirella, hoe is het allemaal in het leven?
1: Hartstikke goed. Hartstikke goed.
0: Hey, waar ga jij deze vrijdag mee opvullen?
1: Boodschappen doen.
0: Boodschappen doen? Ja. Jij gaat het rondje boodschappen maken?
1: Ja.
0: Wat staat er allemaal op het boodschappenlijstje?
1: Ja, van alles. Van alles.
0: Ja, en voor zondag even rekening houden dat je zondagmiddag vanaf 3 uur in Vlijmen zit.
1: Daar zit ik wel, ja.
0: Ja, wij gaan jou richting Den Braai live sturen.
1: Yes.
0: Hey, waar kom je zelf vandaan?
1: Vlijmen.
0: Uit Vlijmen, dat is een thuiswedstrijd voor jou dus.
1: Ja, dat is een thuiswedstrijd, op de fiets.
0: Op de fiets, daar naartoe. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Dat weet ik nog niet, dat zie ik nog wel.
0: Je hebt nog 2 dagen om erover na te denken, Mirelle. Hartstikke goed. Hey, ik wens jou in ieder geval veel plezier en succes met het boodschappen doen.
1: Is goed, bedankt. En een fijne uitzending nog.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen.
1: Is goed. Hey, bedankt, hè.
0: Hey, graag gedaan. Dat was Mirella uit Vlijmen. En ze mag op onze kosten komende zondag naar Den Braai Live. Hey, tot zover de ochtendshow. Het zit erop zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dat zullen zij er zijn. Zij van aan de slag. 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Ook op deze vrijdagochtend. En dan vanaf 3 uur vanmiddag, ik heb het zojuist al geïntroduceerd. Vanaf 3 uur vanmiddag gaan wij jouw weekend aftrappen op de JND-manier. Koen van der Vorst wordt dan in stelling gebracht met de JN30 tot 6 uur vanavond. En mocht je dan na 6 uur vanavond het weekendgevoel nog niet hebben, kan ik mezelf niet voorstellen, maar het zou kunnen. Dan hebben we altijd nog onze ultieme breekijzer. Ultieme weekendbreekijzer, Arthur Kruid. Vanaf 8 uur vanavond met de verzoek vrijdagavond. En verzoekplaatjes indienen kan alvast voor Arthur. Doe dat via de WhatsApp 085-760-9936. En elk verzoekplaatje moet je eventjes de hashtag Arthur draait alles meesturen. Komt dit goede postvakje terecht. Dat gezegd hebbende, morgenochtend om 8 uur zijn we weer met een nieuwe ochtendshow. Weliswaar een uur later dan door de week. Maar er staat al alweer een tsunami aan worstenbrood tegenover. De JND Ochtendshow. Hey, dank voor het luisteren. Fijne vrijdag en tot morgenochtend.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Built for business.
4: Goedemorgen.

0: van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
1: Van Schijndel.
4: Kerkstraat 7 in Geffen.
1: Bedrijfskleding.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hey, wat een leuke band! Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Band

0: met twilightentertainment.nl.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
0: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elde en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Het Mazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: J&A Winterfestival.
1: J&A Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Walter Kroes.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Kijk nou, de Rebelo.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunsum bij Koningsbos 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
8: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Aan de slag.
3: Aan de slag.

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
1: De goedkoopste veranda.nl.
2: Met 10 jaar garantie.
1: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Schade?

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunsum, 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint
4: Check paintproject.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
7: Waar heb je die vandaan?
6: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
8: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
6: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
9: Met twilightentertainment.nl.
10: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van... vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?

stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit er is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunsum, 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: vrachtspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en exclusief.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.

0: Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio J&D Successchijf.
1: Bij J&D.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Zo, die jongens van Bouwbedrijf even een box meer met Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor
1: ik. Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl. JND Verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu vooral files in Limburg en de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en het andere Knoop het Ridderkerk 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort, volg Ring Oost en Noord via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. N276 Maasbracht-Brunsum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Wie van Elektra houdt.
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: Kom werken bij Van Lieshout.

0: Rekening nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
1: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe CAO is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoler en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
9: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: Goedemorgen.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Rebirth presenteert Volle Bak.
3: Volle Bak.
2: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: er uit. Wat erin, ja zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Container.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
6: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
5: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
7: Met twilightentertainment.nl.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276 Maasbracht richting Brunssum bij industriegebied Wolfskal, 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
5: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
4: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
5: rolcontainernederland.nl.
1: Elke vrijdag begint je weekend op Radio JND. De 30 grootste hits van dit moment op een rij. In de JN30. Wie stijgt? Wie daalt? En wie staat deze week op nummer 1? Koen van der Vorst telt ze met je af. Vrijdag van 3 tot 6. De JN30. Alleen. Op Radio JND.
2: Op Radio JND.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
8: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
9: ABN. Met de M van Magnifiek.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelpen-Oder en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ken je Stalk in Boxtel al? De basis voor

0: Kijk nou, de Reddeloo!
1: Die gaat weer een vloertje leggen.
2: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
3: 0626-222-498.
2: Schade

0: 4.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Lau Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Lau Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, I best.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
10: Kijk voor vacatures op
11: metselprojecttilburg.nl.
12: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
13: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
14: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
15: En gratis vervangend vervoer.
14: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
16: Industrieweg 27 in Oorschot.
17: Oké!

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
5: Het Mazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: J&A Winterfestival.
1: J&A Winterfestival.
0: Met dit jaar ook René Schuurmans.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.
4: Rebirth

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7-Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging vanaf het Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
7: Die maakt elk project perfect.
6: Toppie!
7: Paint Project.
6: Meer info op paintproject.nl.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND. Jouw

0: Specialistbrabant.nl.
1: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
2: Just waagt geheim. Bij Mazenland op Eckenstein.
1: Meer dan 300 modellen op voorraad.
2: Tot ziens bij Mazenland.
1: 2008 in Zon.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en die kunnen nog handjes gebruiken, hoor ik.
0: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
3: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
4: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
5: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegel.

0: Nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
1: Santino, de mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dean ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dean werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Wie van Elektra houdt.
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: serieus.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
6: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
7: Weekend!
8: Weekend!
6: Dit is de JN30.
7: Daar gaan we! Het is vrijdagmiddag, welkom, 4 over 3. Je bent bij Radio JND, mijn naam is Koen en ik heb de eer om met jou de twee lekkerste dagen van de week af te trappen. Het weekend gaat beginnen! En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er een partij aan toe en ik hoop jij ook. En daarom goed dat we het gaan aftrappen, het wordt tijd. Welkom bij de lijst der lijsten, de
6: JND!
7: En deze week trappen wij hem af met Senna en Sven Versteeg. Sven Versteeg komt morgen langs hier bij ons in de JND-studio. Hij gaat deze week op plekje nummer 30 samen met Senna met Vuurwerk. En dat opent vandaag de JN30 op de vrijdagmiddag van Radio JND. Welkom!
6: Nummer 30.

0: deze Loco draaien wij.
1: De JM30. Koen van der Voorst.
0: Vinden we deze week in de lijst op nummer 29. Hey, welkom op de vrijdagmiddag van Radio JND. Die bestaat uit eigenlijk wel 30 hele fijne nummers. Namelijk in de juiste volgorde. Je bent in de JN30. Tot aan 6 uur gaan wij met jou het weekend aftrappen. Dat doen wij met dus de 30 allergrootste van deze week. Maar dan wel in de juiste volgorde. Je kan hem meelezen online via radiojnd.nl. Verder maken wij iets voor half vijf de nieuwe Radio JND Successchijf aan je bekend. Het liedje dat we helemaal de komende week grijs gaan draaien. Omdat wij denken van, nou, dat kan nog wel eens een hele grote gaan worden. En wie dat in handen gaat krijgen, en hij of zij, dat hoor je allemaal iets voor half vijf. Dus even kijken hoe we deze week muzikaal ervoor staan. Deze week hebben wij 8 stijgers, 15 zakkers, 5 nummers zijn gelijk gebleven en 2 nieuwe binnenkomers. Daarmee gaan wij ons klaarmaken voor het weekend. En daar hebben we even een partij veel zin in. En JND mag je helpen met het aftrappen van het weekend, ja. Dus wees van harte welkom in de JN30. Mijn naam is Koen, tot aan 6 uur bij je. Met Ferry de Lits en Check zometeen hier. De 3A's komen er ook aan. Eerst Leeuw Kleine, Sabia Welten. En de Amsterdamse zomer van 27 deze week naar 28. Met Maak me nou niet gek.
2: Maak me nou niet gek.

28, je hoorde Samuel Welten en Lil Kleine. En de Amsterdamse Zomer leveren deze week één plekje in met Maak Me Nou Niet Gek. Daarvoor nog op plekje 29. Jeffrey Hayes die deze week 5 plekken inlevert. Vorige week op 24, deze week 15 weken in totaal in de lijst met zijn Loco. Je hebt J&D aanstaan. Dit is de enige echte. De enige echte J&30. Zometeen de mannen van de 3J's hier, want je zit in mijn hoofd. Ook Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bos ga je zometeen horen. Eerst tijd voor een lekkere Baco Monaco. Volgende week op 25, deze week op 27. Ferry de Lits. Ik

0: De drie A's hoorde je en je zit in mijn hoofd. Je hoorde hem vorige week op 21, deze week op 26. Leveren 5 plekken in. En 7 weken staan ze in de lijst. De mannen van de drie A's. En ze komen eind oktober te gast hier bij ons in de J&D-studio. Kletsen over deze nieuwe single. En daarvoor hoorde je nog Ferry de Lit en Check samen. 17 weken in de lijst. Vorige week op 25. Deze week op 27 met een bako in Monaco. Hey, tijd geworden voor nieuwe muziek. Vandaag uitgekomen. Vers van de tent. Vers van de tent wil ik zeggen. Ja, dat is wel toepasselijk. Maar vers van de pers bedoel ik. Ja, de nieuwe single van Donnie en Justin de Wild samen. Die hebben de handen ineengeslagen en ze hebben een nieuwe single gemaakt. En die gaat over een partytent.
1: Dit is een tip voor de J&D 30.

0: Een tip voor de JN30, de nieuwe single van Ja Man en Els Bakker. Net als die van Donnie en Justin Wild, de partytent, ook een tipje. Zo meteen tellen wij verder met een nieuwe versie van Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer. Je hoort hem zo meteen ook Robert van Hemert, dus blijf plakken in de...
1: JN30!
0: Tot zo!

0: lunch op rolcontainernederland.nl.
1: Rework presenteert Volle Bak.
2: Volle Bak.
1: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Goedemorgen!

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe, een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft, 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En

0: 50 in Goorlen.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

Ik ga niet van roosje naar roosje. We draaiden Jeroen van Zelst. Vorige week op 13, deze week op 23. Daven van 22 naar 24. Robert van Hemert en De Zandloopster. En ook Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros. Met Heb Je Even Voor Mij. De nieuwe versie daarvan. Je zou niet denken dat er nog een betere versie van het liedje kon gemaakt worden. Maar toch, ja toch, jaren later dan krijgt men dat toch gewoon weer voor elkaar. Met de hulp van Billy Dans en Avro Bros. Frans Bauer draaiden wij bij J&D. Hey, nieuwe muziek van Roy Montero. Ook Robbo Pater heeft nieuwe muziek. Soms heb ik heimwee. Hoor je zo meteen als tip voor de J&30. Team Rush Hour, Wesley Kleine en Brace. En mag ik een kleine spoiler doen? Een kleine spoiler? Deze man, die ik nu ga instarten, is erbij op het J&D Winterfestival. Mag ik daar even een klein studioapplaus voor? 3, 2, 1. Hoppatee, ja!

Dit is J&D. Marco Schuitmaker is erbij op het J&D Winterfestival. We gaan hem straks groot aankondigen met nog meer namen. Ja, en daarvoor hou je de socials in de gaten. Dat is Facebook en Instagram van Radio J.

zijn hier zo met de 30 allergrootste van deze week. We openen nog een klein blikje zomer. Dat doen we met Team Rush Hour, Wesley Klein. En niemand minder dan Brace. Dit is Dans van Mij van 15 deze week naar 21. Ik ga.

0: De Jaren 30 vinden we deze week op 21. Het tijd geworden voor twee tipjes. Wat dacht je van de nieuwe single van Robert Pater? Die heet Soms heb ik heimwee. En ook de nieuwe single van Romy Montero. En die heet dan weer Spaans benauwd. Beide een tipje voor de Jaren 30. Nog niet in de lijst genoteerd, maar dat zou zomaar eens kunnen veranderen. En we gaan ze beide draaien om je alvast een klein beetje kennis met die nieuwe singles te laten maken. En zo blijven na vieren tellen wij verder met de nummer 20 in handen van een man die deze week nieuw binnenkomt in de Jaren 30. En hij zingt over zijn creditcard. Wie het is, hoor je zo meteen.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Hé, hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
2: Waar heb je die vandaan?
3: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
4: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
3: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
5: Met twilightentertainment.nl.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avond.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Schade.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
0: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
5: Koen van der Voorst.
6: Yes, yes, je bent in de JN30. Zometeen Rutger van Baardeveld hier. Zomer, zon en strand. 2.0. Ook Joey Nicolai komt eraan. Eerst Gerard Joling.

0: Zomer zonder strand, 2.0. Ik vind het zo'n fijn liedje dat ik gewoon besloten heb om nog even te draaien voordat we een overzichtje zouden
1: doen. 31 overzicht.
0: Op 30 draaiden wij Sedda en Severs tegen Vuurwerk. 29 Jeffrey Hazer met Lokko. Op 28 Lil Kleine en Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer met Maak Me Nou Niet Gek. Op 27 Ferry de Leeds en Check samen en Baco en Monaco. 26 was voor de 3J's met Je Zit In Mijn Hoofd. Op 25 Frans Bauer, Billy Dans, Avro Bros en Heb Je Even Voor Mij. Op 24 Robin van Hemert, Zandloopster. 23 Jeroen van Zelst en Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. Op 22 Marco Schuitmaker met Loesu. 21 Team Rush Hour, Wessie Klein en Brees en Dans Voorbij. En op 20 kwam nieuw binnen de creditcard van staal van Gerard Joning. En zojuist op 19 gedraaid, komt op 12 af Rutger van Barneveld in Zomerzonnestrand 2.0. Dit is J&D, de J30 met Jari Helligers en Henk Dissel zometeen. Eerst Tinto de Verano in handen van Joey Nicolai. Deze week van 11 naar 18.
2: Oké! Okay.

Ja, het is gewoon een soort zonnebank, hè, waar je in gaat liggen. Je hoorde Tinto, De Verano, Joey Nicolai. Vorige week op nummer 11, deze week op 18. Staat 10 weken in de lijst. Daarvan nog Rutger van Barneveld, een zomerzonnestrand 2.0. Zo meteen Henk Dissel en dit half uur de nieuwe Radio JND Succes Schrijf. En ook nieuwe muziek van Jesse Prins is onderweg. Een tip voor de JN30. Nooit meer weg ga je horen. Na Jari Helgers en de Vloek van Barcelona vinden we deze week in de lijst.

0: Hoek van Barcelona. Jorden, Jari Hellegers bij JND. Blijft op 17 staan deze week in de lijst. Je bent de JN30, de JND Successchijf. De nieuwe voor komende week komt eraan. Ook nieuwe muziek van Jesse Prins. Nooit meer weg vandaag uitgekomen. En is deze week een tip voor de JN30. En deze man, die mag niet ontbreken. Vorige week op 20. Deze week stijgt hij in de lijst. 4 plaatsen omhoog. In de JN30. Ik heb het over Henk Dissel met zijn chance. Dat kan die hoor. Ja, zeker. 6 weken in de lijst inmiddels. En deze week dus gestegen in de JN30 van plekje nummer 20. Naar deze week nummer 16.
1: Nummer 16.

0: Henk Dissel, Jansen draaiden wij bij Radio JNT. Het is tijd geworden om de nieuwe Radio JNT successchijf aan je bekend te maken. Een dame die we nog niet kenden, Angelina Garcia, zo heet ze. En ze heeft een nieuwe single, Terug naar jou. En gaan wij vanaf nu bekronen tot de meest gedraaide track de hele komende week hier op Radio JNT. Het is nieuw, het is heel verfrissend. En ik weet zeker dat we van deze dame nog veel meer gaan horen. Bij deze, de nieuwe Radio JND successchijf, Angelina Garcia.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Angelina Garcia, terug naar jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de successchijf van Radio JND.

www.metselaars.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: specialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen. Containers, maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
8: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
7: biedt vakmanschap als geen ander.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Knoopend Atterwaardbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
15: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
16: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
17: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
17: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
17: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
17: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
18: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
19: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip.
20: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
19: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
12: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los. In

0: Mis het niet en scoor nu jouw tickets op jndwinterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

En Frank van Etten, ik weet niet waarom draaiden wij bij J&D. Afgelopen dinsdag waren ze de gast hier in de J&D-studio bij Johan Linssen. In de avond van J&D. Vorige week stond ze op 19, deze week stijgen ze naar 15. Je bent in de J&D. Meelezen kan online via radiojnd.nl. De bank zit er zijn Robert van Hemert zometeen. Eerste man die morgen te gast is, Sven Versteeg. Die komt nieuw binnen op 14 met Houdini. Het is

Rapido, de bankzitters met Robben van Hemert samen draaiden wij in die JN30. Stonden vorige week op plekje nummer 23. Deze week 10 plaatsen omhoog naar 13. En daarvoor nog nieuw binnen in de lijst. Sven van Steeg met Houdini. Morgen is het de gast. Om 12:30 komt die klets hier in de JN30-studio. Milan Kirstein, één nacht met jou. En ook de nieuwe single van Damien van Os ga je zo meteen horen. Eerst Monique Smit met Guido van der Graaf samen. Hebben een hele fijne nieuwe single. Stond vorige week op 18. En stijgt deze week naar nummer 12 in de JN30. Dit is Beter Af Alleen bij JNT. Is het

Niet genoeg. De nummer 11 van deze week in de handen van Milan Kirstein. Eén nacht met jou draaiden wij bij J&D. Volgende week op 10. Deze week zakt hij één plaatsje naar beneden. En deze man mag deze week van 11 naar 10 stijgen. Damien van Os, de nieuwste heet Hard to Get.

0: Damien van Os staat inmiddels 2 weken in de lijst. Vorige week op plekje nummer 16, deze week op 10 met Hard to Get.
1: 32 overzicht.
0: Op nummer 20 hoorde je Gerard Joling, kwam nieuw binnen met de creditcard van Staal. 19, Rutger van Barneveld en Zomer zonder strand 2.0. Op 18 hoorde je Joey Nicolai en Tinto de Verano. 17, Jari Helligers en de vloek van Barcelona. Op nummer 16 hoorde je Henk Dissel met Chansen. 15, Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Op 14 kwam nieuw binnen in de lijst Sven Versteeg met Houdini. 13, de bankzitters met Robert van Hemert en Rapido. Op 12, Monique Smit en Guido van der Graaf en Beter alleen. Sorry. En op 11 hoorde je Milan Kirstein, 1 nacht met jou. En juist op 10, Damien van Os en Hard to Get. Dit is de J31, we gaan ontzettend lekker. Het is bijna weekend. Ja, hebben we allemaal volgens mij toch wel een partij verdiend. We gaan zo meteen een weekend inluiden. Dat doen we onder andere met Raymond Hermans en Mart Hoogkamer. Eerst nog tijd voor 2 tipjes. Wat dacht je van de nieuwe van René Schuurmans? En die heet Perfecto.
1: Dit is een tip voor de J30.
2: Hallo, ik ben René Schuurmans en de JN30 met Koen is helemaal perfecto!

0: Nieuwe single van Marvin de Geest. Wat doe je nou? Draaien wij bij JRD. Het is bijna 5 uur. Tijd geworden om zo meteen het weekend vakkundig in te gaan luiden. Doen wij met Mart Hoogkamer onder andere. Kroegen in de hemel. Justin de Wild met Cheerio. En Raymond Hermans. Die ga je ook zo meteen horen. Dus blijf lekker hangen om het weekend in te luiden in de... Tot zo!
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat die goed.
0: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
0: Oh ja.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit Dakbedekkingen. I bet.

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast. En in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en Zolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
4: Met 10 jaar garantie.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
10: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
11: Weekend! Weekend!
12: Het weekend van JND! JND!
10: Jouw weekend begint hier!
13: JND! Koen van der Forst.
14: Die verslaat is aan knopjes en er is hier een knop en dat heet weekend. Ga hem nou indrukken.

zag een filmpje. Er werd gevraagd aan Justin de Wild van... Hey Justin, wat vind je er nou van om zo bekend te zijn? Wat is nou het verschil met voorheen? En ik vond het mooi. Justin die reageerde daar heel nuchter op. Van ja, weet je, het leven is wel in één keer anders geworden. En sommige dingen die in het verleden misschien een stuk moeilijker gingen... die zijn een stukje makkelijker geworden. Maar ja, van de andere kant, je hebt erover moeten knokken. En beseffen dat die gast gewoon nog hartstikke jong is, hè? Ja. Bizar gewoon. Cheerio draaiden wij bij J&D volgende week op 7. En daar zat hij deze week ook gewoon blij te staan. Maar wel al gewoon 30 weken in de lijst. Bizar. Django Wagner met Bachata Bailando. Zometeen Numidia en John West komen er ook aan met H.

0: Winterfestival.
1: We hadden echt al hele mooie namen staan, hè? Eerlijk is eerlijk. Tenminste, ja, niet om onszelf op de borst te kloppen, maar ja, gewoon zo'n feestje met deze namen. Bizar. Heerlijk. Corrie Konings, De Bevers, Django Wagner, Jan Biggel, Jeffrey Hezen, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, de mannen van Likkepijp, Nelis Leeman, René Schuurmans, Rutger van Barneveld, Sander Kwarten, Senna, Sineke, Vincent en Wolter Kroes. Ze staan allemaal al op de line-up, maar daar komen nu nog 7 nieuwe namen bij. Ja, welke artiesten gaan wij ook nog verwelkomen op die 21ste november op het J&D-podium? Dat zijn de Alpenzusjes, ze zijn erbij. Amag is erbij. De mannen van Even Serieus, Gisby, Henk Benaag, Lars Brands, Marco Schuitmaker en Pascal Redekker en nog veel meer. Dus dat is hoe het ervoor staat. Nieuwe namen dus toegevoegd aan de line-up van het J&D Winterfestival. Heb je nog geen kaarten, scoor ze dan snel via jndwinterfestival.nl, want daar is de enige plek waar je ze kunt halen en waar je ze kunt scoren. Dus
0: J&D Winterfestival.
1: Maak er gebruik van jndwinterfestival.nl, daar scoor je tickets. En goed om te weten, €27,50 ben jij erbij. Vanaf 3 uur 's middags tot 11 uur in de avond. Eén groot winterfeest met meer dan 40 artiesten. Geen geld, toch? Bij deze jouw uitnodiging, persoonlijk. Zo meteen hier onder andere muziek van Samuel Welten en Russo. En eerst John West en de media vinden we deze ook op 4.

Bailando, Django Wagner, hij is erbij. 21 november op ons J&D Winterfestival. Maar we hebben zojuist nog meer namen gelanceerd. Wie er allemaal bij zijn. 7 nieuwe namen, ben je er klaar voor?

voor de meeschrijvers. Het is de vrouw van Grauwe Pater, je hoorde Dora. En de Griekse Nacht, een tip voor de J30. Net als de nieuwe van Bas Brummelhaus, Wondervrouw. Hey, zo meteen hier de finale. De top van de top van de J30 komt eraan. In elk geval, daarin...

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh.
3: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Check paintproject.nl.
7: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je op? En ook nog twee rechte handen?
8: Kom over de brug en maak die stap.
7: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
8: Kijk op debrug.eu.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
14: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.

0: rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen.
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
0: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.

9 weken stond hij in de lijst. Vincent Draaidewijk, dat ben jij. En sinds deze week moet hij de lijst helaas verlaten. Ja, goed, je kunt niet altijd deze gooien. Maar het fijne is wel dat Vincent vandaag weer een nieuwe single heeft uitgebracht. Een kwestie van tijd dat die ook in de JN30 gaat verschijnen, denk ik zo. Hey, we gaan een jaar terug in de tijd. Op 3 hadden wij toen Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. Op 2, Raymond Hermans met Systeem. En op 1 stond Samuel Welten. Die gaan we nog een keer draaien. Dit is Alles kan kapot bij JND.

0: Een jaar geleden was hij de nummer 1 in de J30. Dan tijd voor een klein overzicht wat we gedraaid hebben de afgelopen, de afgelopen 10 nummers. Op 10, Damien van Ossen, Hard to Get. Op 9, Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Op 8, Mart Hoogkamer en De kroeg in de hemel. Op 7, Justin de Wild en Cheerio. Op 6, Tino Martin en Billy Dant, Ik hoor niks geks. Op 5 hoorde je Django Wagner met Bachata Bailando. Op 4, Numidia en John Best, Habibi. En op nummer 3, dat is de grote vraag, want we gaan de top 3 officieel openen van de J30. Wie mag hem deze week aftrappen? Het is Samuel Welten. En vorige week stond hij op plekje nummer 6 met Russo samen. En deze week vinden we hun op plekje
1: nummer 3.
0: Met hun laatste nieuwe single, Boom, staat inmiddels 4 weken in de lijst. Van 6 deze week naar 3 gestegen in de J30.
2: Eenzaam

samen, Welte en Russo samen. De nummer 3 van deze week, de nieuwe nummer 3, komen van 6 af. En deze week houden zij de nummer 3 warm in de J30. Tijd geworden voor de nummer 2. Hebben we daar nog een kleine verschuiving? Jazeker. Want de man die deze week nummer 2 mag warm houden, stond vorige week op plekje nummer 4. Het is een liedje van Quincy van heel wat jaar aangeleden. Maar dan in zijn jasje. Ik heb het over Yves Berendsen. Verlangen is de nieuwe nummer 2.

0: Danny Berendsen. Je draait het hele mooie Verlangen. Bijna weekend. Ik moet zeggen, Arthur Kruid loopt hier alvast rond op de redactie van JND. Vanavond hier vanaf 8 uur de verzoekvrijdagavond. We hebben hier de vrijdagmiddagborrel ingezet. Ik hoop jou ook aan de andere kant van de radio. Dat je ook lekker het weekend hebt geopend voor jezelf al vakkundig. In elk geval, vanavond hier Arthur Kruid vanaf 8 uur. Bij hem kun je alles aanvragen wat je wil. Jij bent in charge in het bepalen van de playlist. Via de hashtag Arthur draait alles. En stuur dat dan naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis radio JND-app die je gewoon kunt downloaden op je telefoon. Mag ik je vanaf mijn plek hier alvast een mooi weekend wensen? Maak er het allerbeste van. Morgen om 12 uur ben ik er weer. En om 12:30 verwachten wij Sven Versteeg hier in de studio. Nu belangrijk, de nummer 1 in de JN30, want die ontbreekt nog. Inmiddels staat hij 16 weken in de lijst der lijsten. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Kan er alleen maar eentje zijn, hè? Ja. Daarmee gaan we weekend vieren. Check de nieuwe line-up, of in ieder geval de toegevoegde namen, op jndwinterfestival.nl.
1: Nummer 1.
0: Rutger van Barneveld is er ook bij op 21 november. En deze week opnieuw op nummer 1 met Zwoele Zomerdag.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: voor de JN30.
1: JND Winterfestival.
0: JND Winterfestival.
1: Met dit jaar ook. Even serieus.
0: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
0: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boxmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
0: Werken.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Hilversum. Dit is Radio DND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Er was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien en daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een 30 minuten vertraging na een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een 1 uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Rekening nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Wie van Elektra houdt? Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
1: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En komt werken bij Van Lieshout.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: eerste vrijdag van J&D.
1: Weekend!
2: Het weekend van J&D. J&D.
0: Jouw weekend begint hier.
2: J&D.
0: Het weekend van J&D.
2: Het weekend van J&D.

0: Stap in de wereld van Van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Als u zegt...

0: specialistbrabant.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Borren en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Goedemorgen.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: jouw tickets op jnd-winterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: energiekosten.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Hey, wat een leuke band! Waar heb je die vandaan?
9: Gevonden op de site van Twilight Entertainment.
8: Bandjes.

0: met twilightentertainment.nl.
1: Rebirth presenteert Volle Bak.
2: Volle Bak.
1: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: Sunday hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. 3 weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de vrijdag van JND. Jouw weekend begint hier. JND. Het weekend van JND.
3: Het weekend van JND.

0: Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Jeffrey Hezen.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, voor knooppunt Hoevelaken, een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linde en Maasbracht, een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos, een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond! Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business. Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemers. Bedrijf uit Bokstel zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
0: Het Mazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit Dakbedekkingen, iBest.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
3: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. Hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Pideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Wie van Elektra houdt?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
4: Dit is de vrijdag van J&D.
5: Weekend!
6: Weekend! Het weekend van J&D!
4: Jouw weekend begint hier.
7: Arthur Kruis.
8: Welkom, ik zorg ervoor dat de herfstdip buiten de deur wordt gehouden. Dat doe ik samen met jou in de verzoek vrijdagavond.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: Dit is Robert van...

0: avond.
1: 8 uur kruid.
2: Frans Luijts. Nee, niet zeggen hoe ik leven moet. Ik heb behoorlijk goed nieuws voor de fans. Wil je wat meer te weten komen over het persoonlijk leven van Frans Duits? Bijvoorbeeld de jeugd van hem, de liefde, ondernemingen en ook de weg naar het succes. Afgelopen dinsdag officieel gepresenteerd door Frans Duits himself. De biografie Vallen en Opstaan. Dat is over het leven van Frans Duits. Dat is niet helemaal... Het is niet allemaal even eenvoudig gegaan. Als je denkt van het is hem allemaal te komen aanwaaien. Dat is zeker niet het geval. Wellicht de moeite waard. Neem het mee. Robert van Hemert, heb je hem ook gehoord? Het begin van de JND-verzoek vrijdagavond zijn we geopend met Zandloopster. Die hoef je niet aan te vragen vanavond. Laat weten wat je wilt horen hier bij Radio JND. Tot 11 uur vanavond heb jij het recht weer in eigen hand. En misschien kunnen we de vrijdagavond wat oppoetsen, wat opvijzelen. Vrolijk zijn we niet geheel geworden toch vandaag van het weer. Dat is wel eventjes een emotionele omschakeling, toch? De aankomende dagen ziet het er ook niet echt gunstig uit. Nu heb ik wel vernomen, en misschien heb je het ook meegekregen, dat het vanaf aankomende woensdag toch weer wat opwaarts gaat. Weer gewoon temperaturen rond de 20 graden aangetikt kunnen gaan worden. Dus laten we dat dan maar gewoon een klein beetje toch in het vooruitzicht houden, toch? Zometeen onder andere Jeroen van Zelst met Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ja, dat is inderdaad die dikke klapper van hem. En verder wacht ik gewoon af waar jij mee gaat komen deze vrijdagavond.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

is niet zomaar een naam uit de lucht gegrepen. Nee, het was gewoon echt de vriendin van Johnny Lyon. Heeft hele wat jaren een perfecte relatie toch wel met haar gekend in de jaren 60. Johnny Lyon die nooit meer loskwam van deze grote top 40 hit Sofietje. Vanavond bij Radio J&D als pure muzikale verrassing te horen. En dat speciaal op verzoek van Cor zit op dit moment in de auto. Moet nog heel wat meters maken. Zegt ook, het is wat onstuimig. Nou, daar heb je volkomen gelijk in, Cor. Ja, ik zeg echt, hou hem goed tussen de lijntjes. Pas goed op. We zouden het fijn vinden als we je, nou ja, toch wel in goede gezondheid als luisteraar kunnen behouden hier bij J&D, toch? Het is 16 over 8. Lieve mensen, kom erbij. Laat weten wat we voor jou kunnen organiseren op muzikaal vlak. 085-760-9936. Zie je dat niet zitten? En heb je wel de J&D bijvoorbeeld op je tablet of mobiele telefoon staan, dan kun je ook middels die app in contact treden met de studio. Aangevraagd vanavond door Lisette, Robert Pater, zijn nieuwe. Ja.

0: J&J en Smokey.
1: Radio J&J.
0: Het lijkt misschien zo eenvoudig, hè? Je denkt van, nou, simpel verzonnen gewoon een bandnaam. Ja, dat gold niet voor de mensen van Smokey. Die hebben er echt jaren over moeten doen om op deze naam te komen. Er zijn heel wat namen de revue gepasseerd. En ze willen dat alleen helemaal niet meer kenbaar maken. Dus een beetje gewoon onder de pet gehouden, zeg maar. Ik hoop dat je hem lekker vond, de J&J Classic in dit half uur. Nou ja, in ieder geval geldt dat zeker wel voor Ronnie, want hij was er verantwoordelijk voor vanavond. Een goede muzikale smaak, Ronnie. Top, man. Helemaal goed. Het is de vrijdagavond van Radio J&D. Je beleeft hem tot 11 uur. Helemaal als het aan mij ligt zelf. Want, nou ja, jij hebt de regie in handen, zeg maar. Mogen het nog niet duidelijk zijn. Middels een appje naar de studio bepaal je hier wat we gaan draaien voor je. Thijs heeft dat ook gedaan. En nou ja, die heeft toch wel goed nieuws, tenminste voor hemzelf en gezin. Want hij gaat volgende week weer even lekker weg naar Griekenland. Lekker even ertussenuit. En om alvast een klein beetje in die bubbel te komen, in de stemming, de Griekse stemming. Oezootje erbij en Club Draai op de radio. Dit is Het Leven, dans Sirtaki.
2: Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord

0: elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Bij JND hoor je thuis.
0: Radio JND.
1: De JND verzoekplaatavond.
0: Stuur jouw verzoekje door via WhatsApp of met de gratis JND.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: A-B-M. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: A-B-M. Met de M van Magnifiek.
3: Wist jij dat zo'n paintproject?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
6: Check paintproject.nl. Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
7: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
12: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
13: Ben jij over je vloer aan het matten?
9: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: 8 uur kruid.

sas. Als je een vrachtwagenchauffeur bent, dan krijg je er toch geen genoeg van. Ik denk dat je gewoon volledig helemaal in die cabine losgaat elke keer maar weer als Henkie Wijngaard gedraaid wordt. Met een vlam in de pijp. Ja, ook de luisteraars van Radio J&D krijgen er eigenlijk geen genoeg van. Want vanavond wordt het nummer ook weer aangevraagd. Hey, en goed nieuws ook voor de fans trouwens. Want Henk Wijngaard is weer volledig op de been. En zal ook binnenkort weer de optredens gaan oppakken. Dus dat is goed nieuws toch? Dan ook nog het nummer gedraaid vanavond. Speciaal voor Mike Timmers. Woont in Best. Hij was gisteren jarig. En kreeg de melding van Frank. Hij is een chauffeur die dagelijks zijn ritten rijdt voor SMK Logistics uit Eindhoven. En dit werk gewoon enorm goed doet. Kijk, dat zijn even wat veren, Mike. Die krijg je gewoon gratis en voor niets op deze vrijdagavond. En uiteraard nog de felicitaties, man. Ik hoop dat je een aangename, fijne verjaardag gehad hebt in ieder geval. Hè. Je bent erbij tot 11 uur vanavond. De J&D Verzoek Vrijdagavond staat aan. Marloes Oosting en Frank van Etten nu. Ik weet niet.

0: vloer is geopend. Dat is een beetje de kreet die dan geldt. Anita Meijer hoorde je.
1: Het weekend van J&D. Arthur
0: Kruid. We kennen hem allemaal wel natuurlijk, hè? De hit uit 1981. Why Tell Me Why hoorde je. Het is alweer enige tijd geleden, 2001, daar heb ik het over. Toen kreeg Anita nog een koninklijke onderscheiding vanwege haar enorme en langdurige bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Ze werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Even toch in de pocket. Het is lang geleden, 25 jaar, maar ik weet zeker dat de trots nog 100% aanwezig is. Leo Goert, dankjewel voor het doorgeven van jouw verzoekje vanavond bij Radio J&D. Je geeft aan dat je vakantie begonnen is. Lekker, lekker. De herfstvakantie inderdaad in sommige delen van Nederland al gestart vandaag. Dat hebben we ook al gemerkt op de Nederlandse snelwegen. Heel eerlijk, ook richting Brabant, West-Brabant, Noord-Brabant en Zuidwest-Brabant. Ja, het was al behoorlijk hommelig eigenlijk wel. Ik weet niet hoe het nu gesteld is. Volgens mij een beetje toch wel teruglopend. En kun je aardig op dit moment doorrijden. Dat is dan weer fijn, toch? Het is 9:15. Wil je ook iets aanvragen? Wil je laten weten dat je aanwezig bent? Of wil je andere zaken aan ons kwijt? Ik bedoel, dat zijn helemaal niet zo moeilijk. We gaan alle kanten op, dus leef je uit, joh. 085-760-9936. Als je WhatsAppen wilt naar Radio J&D. 085-760-9936. Of anders de J&D-app. Ik citeer het volgende bericht. Uit naam van Stefan. Finally Friday. Ben nog een uurtje onderweg naar huis. Nou, inmiddels is dat zo'n 3 kwartier. Maar dat is zo voorbij met de gezellige vrijdagavond. Doen we gewoon onze vriend Jannes. Of als ik de keuze bij jou leg, ben ik benieuwd wat het dan gaat worden. Ik dank je voor het vertrouwen. Dan gaat het André Hazes worden. Dit is Eenzaam Zonder Jou. Gaat je

stiekem, heel langzaam. Kan het zomaar zijn dat je hem binnenkort gewoon op nummer 1 gaat tegenkomen in de JN30. Samuel Welte met Russo en Boom. Op dit moment in ieder geval is de positie in onze eigen hitlijst nummer 3. Want Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, het is ongelooflijk maar waar. Het is gewoon niet weg te slaan van die nummer 1 notering. Hoeveel weken staat hij al niet genoteerd op nummer 1? Ik weet wel dat hij 16 weken al in de lijst aanwezig is, maar dan zou ik het echt eventjes aan de baas moeten gaan vragen. En het scheelt, hij is aanwezig in de studio, dus zometeen dan de man himself even navragen, want die kent echt alle rangen en standen waarschijnlijk toch wel uit zijn hoofd. Dus het moet goed komen. Het is 7 voor 9, Radio J&D. Dank dat je bent ingegaan op de uitnodiging voor vanavond. Het radioprogramma dat we samen met elkaar maken. En ik de oproep aan jou doe om dus je verzoekje in te dienen. Heel simpel. 085-760-9936 of anders de JND-app. Gas erop. Dit is Jannes. Vanavond voor Lisette.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Dit is
5: Radio
4: J&D. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
5: 9 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. Hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Rebirth Event.

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl. Dit is de vrijdag van JND.
1: Weekend!
2: Weekend!
3: Het weekend van JND! JND!
0: Jouw weekend begint hier.
4: Goedenavond, de verzoekvrijdagavond staat aan. Welke plaats heb jij nodig om het hondenweer te vergeten? Hey, laat het

0: De J&D Verzoekvrijdagavond.
1: Heb jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: enige echte start van je weekend.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: En misschien was jij ook bezig zojuist met het ophalen van wat heerlijke herinneringen. Een beetje aan het mijmeren op deze vrijdagavond. Herinneringen behouden.

Dat café, dat is toch wel hilarisch eigenlijk. Hè? Als je nagaat hoeveel artiesten daar zijn doorgebroken, zijn ontdekt. En eigenlijk ook een beetje het podium daar hebben gekregen om hun kunstje te vertonen. Met dank vanavond aan Edwin Smolders. Hij klom in de WhatsApp en gaf dit nummer van Gradame als muzikale suggestie door. Edwin, dank daarvoor. Top bezig. En blijf lekker hangen deze vrijdagavond bij Radio J&D. Want bij J&D hoor jij thuis. Het is 9:11. Het is de verzoek vrijdagavond tot 11:00. Laat weten wat de radiopresentator voor jou kan organiseren. Samen maken we de show. Dus kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Heuken? Ja, we gaan het zometeen echt gewoon doen. Normaal. We hebben ze uitgenodigd. Eigenlijk wel door een luisteraar. De details volgen zometeen, hoor. Eerst aandacht voor Senna. Alles wat ik nodig heb. Nadine heeft aanstaande dinsdag een kennismakingsgesprek met een jobcoach samen met haar vader. En ook een personeelsconsulent is bij dat gesprek aanwezig. Vandaag wat voorbereidingen getroffen. En voor dat gesprek, waarbij ik dus ook aangeef wat ik nodig heb bij nieuw werk, is Senna met alles wat ik nodig heb wel heel erg toepasselijk. Kijk, er is gewoon echt daadwerkelijk hartstondig over nagedacht ook.

Bedankt aan Guus. Kwam door in de WhatsApp van Radio JND. Met de muzikale opdracht om Harpo met Moviestar gedraaid te krijgen. Alsjeblieft, Guus. Bij deze voor jou geregeld, man. Ik moet heel eerlijk zeggen, sinds dat ik de Nederlandstalige versie ken van, nou ja, hetzelfde deuntje, maar dan uit de mond van Alexander Klerks, een zanger uit Waalwijk, hoor ik altijd alleen maar leugenaar, leugenaar. Ik dacht dat jij alleen van mij hield. En op de een of andere manier vervaagt dan echt gewoon de tekst van Harpo. Wist je trouwens dat Moviestar, het refrein, ingezongen is door een van de dames van ABBA? Ja, het is echt het moment geweest dat ABBA net zelf ook op punt stond van doorbreken 1975. Daar hebben we het dan over. En Frida, ja, die vond het eigenlijk wel leuk om dat zinnetje even gewoon in te zingen. En deed dat wel even voor Harpo. Grote dank, denk ik wel. Want het zorgde ervoor dat het groots werd en nog steeds een all-time classic is. Die je hoort hier bij Radio JND, middels DAB Plus, FM of www.radiojnd.nl. Misschien heb je de app van ons gedownload. En via die app kun je ook verzoekjes indienen. En anders gewoon whatsappen naar 085-760-9936. Voor alle boeren in Nederland, op aanvraag van Peter, normaal.

Rex. Het is de huidige knijter in de hitlijsten van deze twee gasten. Hij gaat lekker, hè? Femke, ze is bezig met het wegwerken van die hoge stapels aan strijk. Is het weer zover, Femke? Heb je het weer veel te lang opgespaard, meid? Nou ja, je geeft in ieder geval aan, met J&D op de achtergrond is het leed nog wel te overzien en kom ik er wel doorheen. En gelijk heb je. We zorgen voor wat muzikale stimulatie. En straks, joh, liggen al die stapels allemaal weer netjes op een rijtje, op elkaar, zonder enig kreukje. En loop je weer heel gelikt bij. Ja, ik zou bijna willen zeggen, we komen controleren, maar dat vind ik wat overdreven. Ik ga uit van jouw perfecte strijkkunsten, zeker wel. Zometeen, na 9:30, presenteren we je onder andere de grote zomerrit van 2026. Ja, dan kunnen we twee kanten op gaan. Of Rutger van Barneveld of Justin de Wild. En laatstgenoemde gaat het worden Cheerio. Hij staat te trappelen om zometeen helemaal volledig los te mogen gaan. Er zijn wat verzoekjes voor binnengekomen. En verzoekjes die kunnen ingediend worden, mogen dat nog niet duidelijk zijn, via een aantal kanalen. Je kunt gebruik maken van de J&D-app op je telefoon. Dus als je hem gedownload hebt, kom je heel makkelijk in contact met ons. De J&D-app dus, of anders WhatsAppen. Zorg ervoor dat het volgende telefoonnummer in je telefoon komt te staan. 085-760-9936. 085-760-9936. Omdat het zo'n mooi en grappig fijn nummer is, voor Jesper nu...

0: meter mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Rebirth presenteert Volle Bak.
7: Volle Bak.
6: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
1: Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

Justin de Wild. Cheerio. Hij is ook aanwezig. 21 november. Het JND Winterfestival. We verheugen ons er enorm op. Jij ook? Heb je de tickets al in de pocket? Neem een kijkje op de website en zorg ervoor dat je ze in ieder geval weet te bemachtigen. Een super vette line-up van meer dan 40 Nederlandse artiesten zullen daar gaan optreden. Aquabest, Imbest, het gezellige Brabant, je moet erbij zijn. Vanavond, aangevraagd, het nummer van Justin de Wild door Mirjam Donk, speciaal voor mijn vriend Arno, omdat hij geen genoeg kan krijgen van dit nummer. Hij zingt hem altijd mee. Nu maar hopen dat hij een beetje kan zingen. Dat zal denk ik wel. Anders had Mirjam, hoop ik, toch wel al andere maatregelen getroffen, toch? Er is ook een bericht binnengekomen van Henny uit Veghel. Ik krijg een Maps-app-link doorgestuurd. Heel eerlijk, ik durf het echt niet te openen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat straks gewoon de hele radiozender uit de lucht is. Ik zie het al gebeuren, dus Henny, misschien dat je het even in tekst kenbaar wilt maken wat exact je bedoeling is. Je bent bij de JND Verzoek vrijdagavond, mogen dat nog niet duidelijk zijn. Dus als je iets wilt indienen, een verzoekje, dan hoor ik het graag van je. 085-760-9936. Of anders de JND-app. Van Goes tot Purmerend, Jan Smit, samen met Marco Schuitmaker. Speciaal voor Wim en Agnes uit Geleen. Enjoy!

Alberti, groetjes uit Rio. Wellicht dat je bekend bent met ome Jan. We gingen op vakantie van het geld van ome Jan. Ja, begint het misschien te dagen. Het is lang geleden hoor, 1903 of 94 zo uit mijn hoofd gezegd. Maar dit was het vervolg op dat nummer van ome Jan. Groetjes uit Rio. Een soort van, nou ja, toch eigenlijk wel humoristisch verhaal, hè, van een vrouw die een mysterieuze aanzichtkaart uit Rio de Janeiro ontvangt. En dat zonder afzender. Om er later achter te komen dat die criminele ome Jan er gewoon weer achter zit. Ina van Bergen, ik vind het hartstikke leuk, joh, dat je kwam met deze muzikale suggestie voor deze vrijdagavond. Hartstikke goed. Zijn er nog fans van Bouke in de zaal? Ja, ach. Ja, ik zie wat vingers omhoog gaan. Wat leuker, komt een bericht binnen van Patricia van Gennep. Groot fan van Bouke. Daar gaan we zo meteen groots aandacht aan besteden. Maar nu eerst, uit onze eigen hitlijst, Damien van Os. Dit is Hard to

2026, want langzaam wordt het licht gewoon gedimd in de studio van Radio J&D. Omdat, ja, dit toch wel een romantisch, zwoel, lekker nummer is van Bouke. Bouke Scholten. For Always, Patricia van Gennep. Ze is al plusminus 30 jaar fan van Bouke. En wat doet Bouke dat toch knap, hè? Gewoon zo, in een poep en een zucht, zingt hij dit in. Het gaat hem zo enorm makkelijk af. En de vergelijkenis met Elvis is dan ook meer dan terecht, vind je ook niet? De uitnodiging voor meer Verzoek Vrijdagavond is bij deze aan jou gegeven. Blijf je erbij tot 10 uur, tot 11 uur vanavond, ik hoop het. Samen maken we het radioprogramma. De J&D-app, hij staat open, of anders 085-760-9936. Over romantiek gesproken. De nieuwe Yves Berendsen. Dit is Verlangen.

0: weer. Jarenlang naar Spanje, vriendin opgedaan, verzekering getild met zonnebrillen, een video- en fotocamera. En zoals ieder jaar belde mijn vriendin.
1: Hallo, met Valeria.

0: Ikea. Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
9: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
8: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
10: Werken bij Van Boxmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
8: Werken bij vanboxmeer.nl.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. Hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
6: biedt vakmanschap als geen ander.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Dit is de vrijdag van JND.
16: Weekend! Weekend!
17: Het weekend van JND! JND!
15: Jouw weekend begint hier.
18: Arthur Kruijt.
19: Wees welkom, samen maken we tot 11 uur hedenavond het programma dat luistert naar de naam Verzoek Vrijdagavond.

0: op vrijdagavond.
1: 8 uur kruid.
2: Dat kwam van ver. Maar wel zeker, nou ja, de goede noten. Toch? Ze heeft ze weten te raken. Met dank aan de moeder van Samantha Steenwijk. Die heeft ervoor gezorgd, hoor, dat Samantha in ieder geval op haar 16e werd opgegeven voor een talentenjacht. Gaf het zetje, zeg maar, en toen is het heel erg hard gegaan. De serieuze noot van Samantha Steenwijk, want ze heeft ook heel wat feestelijke nummers opgenomen. Dit was Geef je weer aan mij. Voor Eddie van S. Ik citeer zijn bericht. Wat een gezelligheid weer deze avond. Heerlijk. Is er ruimte voor Geef je weer aan mij van, jawel, Samantha Steenwijk. Alweer wat jaren geleden, maar wat een stem. En iets anders van Samantha is uiteraard ook goed. Nee, we gingen helemaal volledig voor jouw muzikale opdracht, Eddie. En nou ja, we hebben er eigenlijk volledig niets meer aan toe te voegen, joh. Wow! Een binnenkomen voor het laatste uur van de J&D Verzoek vrijdagavond. Einde 11 uur vanavond. Wil je wat indienen? Welkom. Kom maar door. 085-760-9936. Of de J&D-app. Dit is de nieuwe van Gerard Jolik.

ervan uit dat George Baker en de bandleden er een lekkere boterham van genieten. Elke dag maar weer, hè? Dat zal geen boterham zijn met alleen een laagje boter, maar misschien een plakje zalm of zo. In ieder geval, lekkere geneugde des mensenlevens, zeg maar.

worden. Eigen keuze uiteraard. En daar gaan we zo meteen zeker te weten aan voldoen. Hartstikke leuk, gezellig. Deze week verscheen het openhartige boek uit de pen, uit de mond van Frans Duits. Hij heeft er heel lang aan gewerkt. Het boek dat een grote openbaring kent. Inhoud onder andere de afwijkende jeugd, bijzondere familie waarin hij opgroeide en ook de lessen die hem maakten tot, nou ja, de man die hij nu is. Ook over de weg naar succes, onzekerheden die daarbij hoorden en de hoogtepunten op het podium en ook de ondernemingen die hij daarnaast opbouwde. Vallen en opstaan, een betere titel kan je denk ik voor zo'n schrijven en zo'n boek niet verzinnen. En dan ook nog gewoon komen met een nieuw lied. Ga ervoor zitten en luister naar deze opzienbarende tekst. De nieuwe Frans.

Jeff Eckel, Vincent, nog eentje dan. Dat is ook alweer zo uit het leven gegrepen, hè? Want ik bedoel, dat hebben we toch allemaal wel een keertje meegemaakt. Hé, hey, dit is de laatste, we kappen ermee. De zaak gaat zo sluiten. Laten we verstandig zijn. Ja, en dat verstand is dan uiteindelijk toch wel ver te zoeken. Toch nog weer eentje, nog één. De gordijnen gaan dicht. Van buitenaf lijkt het café al niet meer bemand te zijn, maar ondertussen zit jij met je maten daar gewoon nog helemaal los te gaan en te pimpelen. Ik weet niet of het voor Jeroen Willems geldt. Hij kwam in ieder geval met de muzikale opdracht om dit nummer van Stef Eckel en Vincent gedraaid te krijgen bij J&D. Geeft ook nog aan dat zijn lange weekend zojuist gestart is. Niet alleen het weekend, maar ook een aantal dagen eraan vastgekoppeld. Want, lekker man, de herfstvakantie voor Jeroen Willems is gestart, is begonnen. Ik wens je heel veel plezier met je vrije dagen. Geniet ervan. Dit is Hans de Boer. Ik hou van alle vrouwen.

0: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
6: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk Badkamer.

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Dag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: 8 uur kruid.

0: weekend van J&D.
1: Daar is Blikkendag. Nieuw werk van Sven Versteeg. Houdini. Ben je fan van hem? Of eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig? Wil je meer te weten komen over Sven Versteeg? Nou, toch wel een kleine luistertip dan voor morgen. De verwachting is dat hij rond 00:30 zijn intrede zal gaan maken hier in de studio van Radio J&D. Tussen 12 en 2 uur bij Koen van der Vorst komt hij hier in ieder geval op visite. En nou ja, daar zullen we meer te weten komen. In ieder geval over de track Houdini. Hoe het met Sven gaat. Wat hem allemaal bezighoudt. En wat we nog wellicht in de toekomst van hem kunnen gaan verwachten. Dat en meer morgen op die o zo leuke zaterdag van Radio J&D. Het is 22:50, de J&D verzoek vrijdagavond radioactief. Met een Duitse slager voor Frankie Boy nu. Dit is Danny Christian en Rosamunde.

Dit was er weer een, hè, uit het grote oeuvre van Django Wagner. Niet stuk te krijgen. 100 jaar. Radio J&D. Bijna kort voor elf. Samantha.

in Kingstown, Jamaica. Dat is zijn roots. En later, eind jaren 80, verhuisd gelukkig naar Nederland. Wayne Waite met Leden. Zo, wat later op de avond, klinken dit soort nummers gewoon wat fijner. Komt toch anders over. Heel gek is dat, maar het is echt bewezen dat het zo werkt in het stelsel dat mens heet.

alibi. Zullen we dan gewoon volgende week vrijdagavond weer gaan daten met elkaar? We doen het toch gewoon. Hey, een top weekend. Blijf bij J&D. En geniet nu van Jannes. Ik vraag het jou alleen.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR-Griekse-IO.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: t'as eu?
1: Dit is de vrijdag van J&D.
2: Weekend! Het weekend van J&D. J&D.
1: Jouw weekend begint hier. Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Hoor je thuis. Radio J&D.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Schade

0: Kien of hier.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
5: Mooi, ja.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 12 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ondernemers opgelet.
13: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
15: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: van 4 tot 6. Luister je mee op Radio JND. Op Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: En, heb je de klus?
1: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Pas je eindelijk het bevindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het weekend van J&D.
2: Het weekend van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Pino's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: salderingsregeling niet stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn drie mannen schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Genieten van live voetbal, Formule 1 en meer op vele schermen? Kom dan naar Gran Café 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY. Bij Auto.